0: opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed er zelfs een. Kiezers zijn ontevreden over het kabinetjet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed er zelfs een. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Dreetje!
3: Hey Mart, deze is

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed er zelfs een. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument. De politie heeft vandaag huiszoekingen verricht in heel Nederland in verband met het geweld in Overasselt. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwagen bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwagen is gisteravond overleden. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. En alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien.

0: wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft donderdagavond...

0: 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwagen bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwagen is gisteravond overleden. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. En alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beide kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwagen bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwagen is gisteravond overleden. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. En alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beide kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de Statiegeldwet. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. De tevredenheid over het kabinet Jette is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Bouwradio. De hit

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. En ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampaneren op de vloer en het geeft geen ene moed.
0: Bouwradio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de joint staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de joint staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jette is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jette. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Paal Radio.

0: Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. En ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten.
1: Wat heb daar bij Lando? Doe zeg me quando. Laat me niet wachten. Zeg me wanneer.
0: In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Van de stijgers tot de bouwkeet.
3: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
2: Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Ben.
1: I'm a
0: fireball.
2: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio headlines.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten in de infrastructuur. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten.

Soul Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio.

0: waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recent militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse media zou een olietanker in de buurt door Amerikaanse strijdkrachten zijn geraakt. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Drums, please.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou om een nieuw vredesplan te overhandigen. Later volgt ook nog een overleg met Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reis-app PolarSteps op diensttelefoons, omdat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse media zou een olietanker in de buurt door Amerikaanse strijdkrachten zijn geraakt. En woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Een buitenmatige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Dreetje!
3: Hey Mart, deze is...

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd. Vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giezenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou om een nieuw vredesplan te overhandigen. Later volgt ook nog een overleg met Zelensky. En bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse media zou een olietanker in de buurt door Amerikaanse strijdkrachten zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Is Suzie de bui is over, kijk de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven, ik vind het heerlijk hier met jou.
0: In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Bouwradio. De hit

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitness-app Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou om een nieuw vredesplan te overhandigen. Later volgt ook nog een overleg met Zelensky. En bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse media zou een olietanker in de buurt door Amerikaanse strijdkrachten zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten.

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwketen. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Aude. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. En Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn in Moskou voor een nieuw vredesplan. Later volgt ook nog een overleg met Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Een buitenmatige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol.
0: Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd vanwege het bezoek morgen van Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. En in Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Aude. Het weer nog? Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Of je nou bezig bent met... Of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Naar buiten matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd vanwege het bezoek morgen van Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. En in Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Aude. Het weer nog? Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog. Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Jessugus waardeert Molukse militairen tijdens de 39e Indië-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan voor slechte behandeling. Israëlische aanvallen in Libanon veroorzaken 4 doden en 32 gewonden, vooral onder vrouwen en kinderen. Hezbollah veroordeelt de actie. 300 mensen herdachten Ratko Mladic in Belgrado. Zijn zoon en minister Vujic waren aanwezig. Maandag volgt de begrafenis. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in Tilburg. Bewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten.
1: Bachata bailando, tu zeg me quando. Laat me niet wachten, zeg me wanneer.
0: Bouw Radio, de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
1: Bachata bailando, tu zeg me quando. Laat me niet wachten, zeg me wanneer.
0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio.

0: op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen waar hij levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jesselgus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een serval is vanochtend ontsnapt in Tilburg. De tweede keer sinds mei vorig jaar. Bewoners moeten ramen en deuren sluiten. Een Griekse F4 Phantom stortte neer tijdens Athens Flying Week nabij Athene. De show werd direct afgebroken. 300 mensen herdachten Radko Mladic in Belgrado. Zijn zoon Danko en minister Vujic waren aanwezig. Maandag is de begrafenis. Minister Jesselgus waardeert Molukse militairen tijdens de 39e India-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan voor slechte behandeling. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit...

0: Power Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Power Radio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op een Amerikaans vliegtuigschip. Verdere aanvallen worden niet uitgesloten. Staatssecretaris Aartsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. 300 mensen herdachten Ratko Mladic in Belgrado. Zijn zoon Danko en minister Vujic waren aanwezig. Maandag volgt de begrafenis. Minister Jesselgus waardeert Molukse militairen tijdens 39e Indië-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan voor slechte behandeling. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. In beton gegoten. Beton gegoten.
1: Oh baby, mijn schatje en mijn liefie. En als je bij me bent, geniet ik van elk moment.
0: Bouw Radio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen? When I push the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Nay na na na. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse marineschepen. Verdere acties worden niet uitgesloten. Staatssecretaris Aartsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat toegestaan is en wie verantwoordelijk is. In november volgt overleg. Een jong kind uit Leeuwarden overleed na aanrijding met veegwagen rond 5:30 aan de Carolineburg. Onderzoek loopt. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. Quit playing games with my heart. Beton gegoten.
1: Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mij, wat allemaal dood.
0: In beton gegoten. I'm too Bouw Radio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouw Radio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse marineschepen. Verdere acties worden niet uitgesloten. Staatssecretaris Aartsen werkte maanden met Verpakt aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots met regels en verantwoordelijkheden. In november volgt vervolg. Israëlische aanval in Libanon veroorzaakte 4 doden en 32 gewonden, vooral onder vrouwen en kinderen. Hezbollah veroordeelt de acties. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. I want you to take over control. Take over control. Take over control. In beton gegoten. Beton gegoten.

Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse schepen. CENTCOM waarschuwt voor meer acties. Staatssecretaris Aertsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat is toegestaan en wie verantwoordelijk is bij gebruik. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner spraken met Poetin over een vredesplan voor Oekraïne. Ze reizen naar Kiev voor overleg. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als gelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse schepen. CENTCOM waarschuwt voor meer acties. Staatssecretaris Aertsen werkte maanden met Verpact aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots. Ze bepalen wat is toegestaan en wie verantwoordelijk is bij gebruik. Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner spraken met Poetin over een vredesplan voor Oekraïne. Ze reizen naar Kiev voor overleg. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. You gotta try. Beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.